0: Bejong Longchen Yenchen Li Kong Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Yenchen Shichap Li Kong Je Beke Le Zhen Ju Dong Xia Ji Yan
1: Namo Ge Tuan Chin Beke Ge Lam Ne Nian Zhen Xu Kan De Lin Ge Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Guin Jiao Longchen Li Kong Ge Beke Chin Lam Yi